0: Ons station.
1: Jouw muziek.
0: Radio Ons Twedde.
2: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
3: Jacques Chirac.
4: Oh man.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Dit is het geluid van de lente.
1: Dit is het geluid van de lente.
0: Dus de mooiste hits klinken hier nog een stukje beter.
1: Radio Onstwedde.

0: Goede weekend vibes.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
2: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 7 uur.

0: Het aantal plofkraken in ons land stijgt weer. Vorig jaar waren er nog 4. Vannacht ging de teller naar 20 met een opgeblazen geldautomaat in Vlaardingen. Van de 2 daders kon er 1 worden opgepakt. Volgens de Telegraaf weken plofkrakers een tijd lang uit naar Duitsland. Maar komen ze terug nu het daar te lastig wordt. Veel 8e groepers op de basisschool krijgen een te optimistisch advies voor het niveau op de middelbare school, meldt nu.nl. Bij twijfel wordt altijd gekozen voor een hoger niveau, maar vaak blijkt dat brugklassen ze dat niet redden. Ze worden dan teruggezet en dat heeft grote gevolgen voor zowel de leerling als de school. In Kerkrade is vannacht een auto een woning binnengereden. De bestuurder en een inzittende raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners bleven ongedeerd. Volgens de politie heeft de woning flinke schade, maar is er geen instortingsgevaar. En de Nederlandse voetbalvrouwen zijn wat minder zeker van plaatsing voor het WK van volgend jaar. Gisteravond verloren de Oranje Leeuwinnen het kwalificatieduel met Ierland met 3-2. Daardoor staan ze nu met nog 1 wedstrijd te gaan, 3e in de pool. Alleen de nummer 1 gaat direct door. Bewolkt en vanochtend op veel plaatsen nog droog. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt rond 19 graden en vanavond gaat het aan de kust hard waaien. En dat was het nieuws op 538.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: CWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven!
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we het poep mengen?
7: Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: Wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
10: Kick it to the tribes.
4: Nieuwe serie.
11: Radio Ons Twedde.
12: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.

0: Golden Weekend Vibes.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU, ieder mens andere zorg.
2: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde. Dr. P. Rinsema Strijd.

0: 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Jij denkt aan...
2: De kerstverkoop begint!
1: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
3: Yes, hebben we's.
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Ons Twedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.

0: vrei, vrei, o prinoște, o pânină la iubești al vofan hir, vești roc un moș, n-o fără raz în mor. Mon merge ți vrei, o prinoște, o pânină la iubi.
1: Het is alweer een zetleven dat ik weggegaan ben. Maar soms ben ik echt terug naar mijn Groningenland. Met zijn duiven, zijn duipjes, zijn hoezen en hoesjes. En ja, daar wil ik terug. Daar wil ik terug naar mijn oosteen, op Groningenland.
0: Of is het nou zo kan worden voor hoezen, Veendam of Burgum, nee. Men zet zijn vrij. Op zijn oosteen, op Groningenland. Du bist al ook van hier vertrokken, was nog verder reizen mocht. Mon mens het zien vrij, op zijn oosteen, op Groningenland.
2: Dit is het geluid van de lente.
3: Dit is het geluid van de lente.
2: Dus... de mooiste hits klinken hier nog een stukje beter.
3: Nog een stukje beter. Radio Onstwedde.

de Eems noor en een touw, een zeekoop, een kormoroon, zit een boom, een schoonmakril. Het waar dat geur, het sliek dat glimt, in de kracht van deze dag, in

om en grote zee te mokken. Hoe duiben putten en lutje druppen. Hoe remmen stort aan de rand. De monen trekt het noos ook touw en steunt het af, filijn. Het doet met mij meer als ik wil. Het hoort mij schaap en klein.

duizenddagjes geven. Wil met die broden zijn er toch. Wil met die zon de mergen razen. En zomer liggen tot de eerste zonnestroom.

0: zo bij je terug.
1: Hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: We zijn helemaal knetter.
5: Ik word helemaal wakker.
6: Ik wil kaart.
7: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Oh nee, toch niet.
5: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
9: Ja, dat is mijn merk.
0: Hey! Hallo Jumbo. Jumbo vlacht wedden. Dr. P. Rinsema-straat 4.
10: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
11: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
12: Yes, hebben we.
11: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
1: Wow.
0: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
2: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
3: Gefeliciteerd, hè?
2: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
1: What the fuck?
2: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
3: Nee.
2: Swipe.
1: What?
2: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
1: Zeker.
2: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
5: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
6: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 8 uur.

0: Het kansrijk adviseren van leerlingen in groep 8 van de basisschool werkt niet, meldt nu.nl. Bij twijfel krijgen 8e groepers vaak een hoger schooladvies dan ze daadwerkelijk aankunnen. Als blijkt dat het niveau te hoog is, moeten ze worden teruggezet. En dat levert scholen vaak problemen op. In Rotterdam-Delfshaven is een voetganger omgekomen door een ongeluk met een tram. De man of vrouw kwam gisteravond laat onder de tram terecht en overleefde dat niet. De straat was een tijd lang dicht voor onderzoek en de politie is nog op zoek naar getuigen die meer over het ongeluk kunnen vertellen. Er zijn hier weer steeds meer plofkraken. Vorig jaar gebeurde het maar een paar keer, maar sinds Duitsland meer maatregelen heeft genomen, komen de plofkrakers terug, schrijft de Telegraaf. Dit jaar waren er al 20 kraken. De laatste was vannacht op een geldautomaat in Vlaardingen. Daar zijn huizen ontruimd en is veel schade. En in Kerkrade is een auto vannacht de zijkant van een huis binnengereden. De twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners bleven ongedeerd. Op beelden is te zien dat de auto een raam eruit heeft gereden. De politie onderzoekt de oorzaak. Bewolkt en vanochtend op veel plaatsen nog droog. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt rond 19 graden en vanavond gaat het aan de kust hard waaien. En dat was het nieuws op 538.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
5: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
6: Wat is dit, hè?
5: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
6: What the fuck?
5: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
6: Nee.
5: Swipe.
6: What?
5: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
6: Zeker.
5: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
7: Jij denkt aan... Oh, Hans, de kaartverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
8: Yes, hebbes!
7: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Hallo Jumbo. Jumbo Vlacht Wedden. Dr. P. Rinsema straat 4.
10: Hey Adela!
11: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
10: BMW!
12: Dat zijn heel wat knetter.
13: Ik word helemaal wak.
14: Ik wil kaart.
15: Nou, je bent aan de verkeerde kaart.
13: Wat?
16: Oh nee, toch niet?
13: Hier! Yeah.
9: Dumpert.nl.
17: Ja, dat is mijn merk.
18: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
19: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
20: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse.

0: is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Ons Twedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.

0: muziek, jouw hits.
1: Radio Ons Twedde.
2: Als je kijkt en je voelt dat ze je ook zitten zet.

0: een hele lange dag te gaan? Nou, nu niet meer. Radio Ons Twedde.
1: Ja, we hebben onze vriendjes in het hele land zitten. Maar wij noemen onszelf de Z-Side. Of in goed Gronings, Z-Side.

scheuren elke zondag weer een boel agressie kwijt. Daar komen ze het veld al op, de helden van de ploeg. We hebben weer een hele middag voetbal voor de boeg. Die man daar in dat zwarte pak.

We houden onze adem in als onze favoriet. De bal over het muurtje van de tegenstander schiet. Ja, ja, hij zit erin. We staan met 1-0 voor. We trappen een reclamebord volkomen middendoor. Wij zijn sportief, we gaan naar de FC. De ratelaar, rotjes en de robot, we gaan mee. Dit zijn de mooiste uren van onze puberteit. We kunnen elke zondag weer een boel agressie kwijt. Yeah. En als de strijd gestreden is, dan wacht ons nog één klus. Lekker stenen gooien naar de tegenstandersbus. En s'avonds zien we alles nog eens terug op de tv.

kunnen elke zondag weer een boel agressie kwijt. Wij zijn sportief, we gaan naar de FC. De ratelaar, de rotjes en de roepen, we gaan mee. De andere dagen van de week vervelen we ons altijd. Maar we kunnen elke zondag weer een boel agressie kwijt.

0: Alle hits op een rij.
1: Alleen de allerbeste.
0: Radio Ons Twedde.
2: Ieder uur op de juiste toon.

Dit is verhaal van een student, dat was een hele knappe vent en hij studeerde dag en nacht voor zijn tentamens. Maar zijn visie werd gewijzigd en vanaf die dag hield hij zich bezig met het bestuderen van de dames. Hij bracht zijn studie in praktijk en om zijn kennis te verrijken ging hij samen wonen met een mooie slanke dame, maar ze kregen ruzie en daarom maakt hij nu studie van de alcoholhoudende dranken. Ja, het ging verkeerd met de student en hij besteedde al zijn centen aan de alcohol bevattende flessen. Eerst was bier en toen met sherry en toen werd het gat verderen, Jägermeister en nou zoek de bessen. Wodka en gin, hij gooit er alles in, Schotse whisky, brandy, steden, nee en ever. Boomsma, zonnema, hoogakboom en planting, ga de arme jong, hij kreeg het aan zijn lever. Kijk daar die slappe tieners, als dat niet rode Rinus, die was toch in het verleden veel gezonder. Gezien dat die verliet hem, ja ze liet hem zomaar schieten, nou en toen begon voor Rinus het gedonder. Eerst dronk hij nog zijn bier, alleen voor het vertier, maar langzaamaan werd het te chronisch drinken. Nu kan hij het niet buiten, nee de drank is niet te stuiten, rode Rinus kan slechts in gedachten zinken.

Ik woonde samen met Gesina, ik bereed een Ford Cortina en we waren met z'n drietjes heel gelukkig. Maar op een zeker ogenblik zag ik dat zij geen enkele kick gaf en ik zei: Gesina, wat doe je toch nukkig? Je bent de laatste tijd zo stil en elke keer als ik wat wil, dan zeg je steeds: nee, sorry Dinus, ik heb hoofdpijn. En laatst vroeg ik je: hey mijn duifje, ga je mee naar Pees en Fuifje? En jij zei niet zo dat ik dacht: god, zou ze doof zijn. Toen ik dit tegen haar vertelde, was de eerste die ze belde uiteraard die domme zus van haar, die Jetje. Ik dacht meteen: poepoe, die durft, want aan dat mens heb ik de schurft en ook die man van haar geloof me, dat is geen pretje. En toen ze die dus had gebeld, was ook een taxi snel besteld en daarna pakte mijn Gesina al haar spullen. En ook mocht ik haar niet meer kussen, om de boel nog wat te sussen, zodat ik hier maar weer opnieuw mijn glas laat vullen.

0: Mond vol. Ach, luister naar ons, lieve mensen. Dit zou u toch niemand wensen. Tracht ik spook toch uit uw leven te verdrijven.
1: Word toch niet zo'n quasimodo.
0: Of zo'n uitgestorven dodo. Maar probeer toch uit zijn houtgreep echt te blijven. Het leven is toch best wat waard. En het is mooi op deze aarde. Dus wat zou je tijd verspillen aan de bar?

0: We zijn zo bij je terug. Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt. Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde. Dr. P. Rinsema straat.

0: de Weekend Vibes.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 9 uur.

0: Mensen die Pokémon Go spelen hebben zonder het te weten in de afgelopen jaren een nauwkeurig militair navigatienetwerk helpen opzetten. Volgens Trouw maakten de spelers miljarden omgevingsscans. Daarmee zette het bedrijf dat al die gegevens overnam een uitgebreid systeem op dat in de lucht kan blijven als GPS zou wegvallen. De Rotterdamse politie zoekt getuigen van een ernstig tramongeluk gisteravond laat. Toen werd in de wijk Delfshaven een voetganger door een tram overreden. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Een plofkraak vannacht heeft veel schade aangericht in Vlaardingen. Een geldautomaat werd opgeblazen en daardoor is de pui van een winkel vernield. Een van de twee daders is opgepakt. Het is al de 20e plofkraak dit jaar. Volgens de Telegraaf slaan krakers weer vaker toe in ons land, nu ze het in Duitsland een stuk lastiger is gemaakt. En Paul de Leeuw wil dat de programma's die hij in het verleden heeft gemaakt voorlopig niet zijn te zien in de online schatkamer van Beeld en Geluid. De Telegraaf zegt hij dat hij zo'n 30 jaar geleden grappen maakte die nu niet meer kunnen. Komt dat materiaal alsnog online, dan moet dat wel worden uitgelegd, zegt de Leeuw. Vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient...
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
4: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Moet je hem gauw in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
5: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
6: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
7: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
8: Wow.
7: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
9: Euro's goedkoper. Jumbo Vlag Twedde.
10: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
11: Hey Adela.
12: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
11: BMW.
13: Dat zijn helemaal knetter.
14: Ik word helemaal wakker.
15: Even kaart.
16: Nou, dat zijn de verkeerde kaart.
14: Wat?
17: Of nee, toch niet?
18: Yeah. Dumpert.nl.
19: Ja, dat is mijn merk.

0: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
1: Wat is dit, hè?
0: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
2: What the fuck?
0: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
1: Nee.
0: Swipe.
2: What?
0: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
2: Zeker.
0: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.

Groningen, wij komen uit Groningen. De FC Groningen, die doet het niet zo best. Want alle uitwedstrijden die verliezen zij bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Daar gaat het eerst compleet over. We krijgen straks nog een heel lied over de FC Groningen, dus hou

0: geen foon met complot.
1: Polonaise man.
0: Gewoon over die buschauffeurs in staat, waar we het zo straks ook al even over hadden. De oom van Roy Rinus is buschauffeur in staat. Als hij overgrote maakt, scheurt gewoon

Wij zijn er voor jou. Radio Onstwedde.

0: Hours. It's music and more.
1: Radio Ons Twedde.
2: Nooit meer met ons bar.

0: Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer.
1: Nu niet meer.
0: Okay. Radio Ons Twedde.

0: Dank voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: Daar zijn heel wat knetter.
5: Ik word helemaal wak.
6: Even kaart.
7: Nou, dat is aan de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Oh nee, toch niet.
5: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
9: Ja, dat is mijn merk.
10: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
11: Yes, hebbes.
10: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Euro's goedkoper. Jumbo Vlag Twedde.
12: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan

0: Golden Weekend Vibes.
1: Hey radioluisteraar, de Dumpert app is vernieuwd.
2: Wat is dit, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
4: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 10 uur.

0: Een Groningse glycerinefabriek heeft jarenlang illegaal afvalzout laten dumpen aan de grens met België. Daar is de bodem flink verontreinigd, meldt Follow the Money. De fabriek zei juist dat het zout werkt als bodemverbeteraar en ontliep zo afvalverwerkingskosten. Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. In de regio Den Haag zijn vannacht opvallend veel auto's en een scooter in vlammen opgegaan. Het was raak in Voorburg, Voorschoten, Den Haag en Zoetermeer. Daar woedde brand in twee naast elkaar geparkeerde auto's, waarvan ook nog de ruiten waren ingegooid. De Arnhemse burgemeester Marcouch wil rapper J, die een aantal shows heeft in het Gelredome, mee hebben naar het Holocaust Museum. Hij zou daar een krans moeten leggen bij het namenmonument. Na alle commotie rond zijn anti-Joodse uitspraken kan J zo een goed statement maken, zegt Marcouch in de Volkskrant. En zo'n 25 asielzoekers voor wie vannacht geen plek was in Ter Apel hebben overnacht in een sporthal in het Drentse Gieten. Gisteren nacht sliepen er daar ruim 40. De groep is inmiddels weer terug in Ter Apel. Gieten biedt voor de tweede keer noodopvang aan. Tot en met maandag kunnen er 150 mensen terecht. Vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. De temperatuur stijgt naar 18 tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. Weekend Vibes.

0: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
4: Yes, hebbes.
3: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Hey Adela.
6: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
7: BMW. Woo!
8: Dat zijn heel wat knetter.
9: Ik word helemaal wak.
10: Even kaart. Nou, je aan de verkeerde kaart.
9: Wat?
11: Of nee, toch niet?
9: Yeah.
12: Dumpert.nl.
13: Ja, dat is mijn merk.
14: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
15: Wat is dit, hè?
14: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
15: What the fuck?
14: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
15: Nee.
14: Swipe.
9: What?
14: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
16: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
17: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
18: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
19: Je krijgt service met een glimlach bij Jumbo Vlag Twedde.
20: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè.

0: is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Je krijgt service met een glimlach bij Jumbo Vlag Twedde.
3: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 11 uur.

0: De zoektocht naar twee vermiste goudzoekers in een grot in Laos is gestaakt. Reddingswerkers hebben geen hoop meer dat ze nog levend worden teruggevonden. Vorige maand werden 7 mensen in de grotten verrast door stijgend water, waardoor ze niet meer weg konden komen. Na een week konden er 5 worden gered. Op een sportpark in Arnhem zijn ze ten einde raad, omdat hun velden elke keer vol ganzenpoep liggen. Er zitten tientallen ganzen en de overlast is zo erg dat sommige clubs hier niet willen spelen, zegt een club tegen Omroep Gelderland. Daarom zetten ze nu in op laserstralen om de ganzen weg te jagen. Maar dat moet de gemeente nog goedkeuren. Mensen die naar het WK voetbal gaan, mogen toch 1 zacht plastic waterflesje meenemen naar het stadion. Andere flesjes heeft de FIFA verboden omdat ermee kan worden gegooid. Dat leidde tot verwarring, want supporters dachten dat ze helemaal geen water mochten meenemen naar de warme stadions. En een vrouw uit Dracht is gisteravond vastgekomen te zitten in een boom op zoek naar haar papegaai. Die was weggevlogen en bleek hoog in de boom te zitten. Ze klom erin, maar durfde niet meer naar beneden. Daarop belde ze de brandweer, die haar 1,5 uur later veilig op de grond zette. En ook de papegaai redde. Vanochtend vooral in het noorden en oosten nog wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor 699.
4: Radio Ons Twedde.
5: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
6: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
7: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
8: Voor al uw boodschappen, Jumbo Vlag Twedde.
9: Jij denkt aan...
10: Paus, de kaartverkoop begint!
9: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
11: Yes, hebben ze.
9: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om gauw in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
13: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Ballymolen. De rode gebouw.
14: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse.

0: en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Radio Ons Twedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: Dit is het geluid van de lente.
1: Dit is het geluid van de lente.
0: Dus de mooiste hits klinken hier nog een stukje beter.
1: Radio Onstwedde.

Jouw oren. Ons geluid. Radio zoals je nog nooit eerder hoorde. Radio Ons Twedde.

0: voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
2: Wat is dit, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
3: Zeker.
1: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.

0: al uw boodschappen, Jumbo Vlag Twedde.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
4: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
5: Yes, hebbes.
4: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Hey Adela.
7: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
6: BMW.
8: Dat zijn heel wat knetters.
9: Ik word helemaal wakker.
10: Ik wil kaart.
11: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
9: Wat?
12: Oh nee, toch niet.
9: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
13: Ja, dat is mijn merk.
14: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op Stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op.

0: paus Leo is aangekomen in Spanje. Hij blijft er bijna een week. Op het vliegveld van Madrid werd hij verwelkomd door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Spanje weer een paus op bezoek heeft. Het land is overwegend katholiek, maar steeds minder Spanjaarden zien zichzelf nog zo. Maar weinig werknemers worden gecompenseerd voor de sterk gestegen brandstofprijzen. Uit een enquête van het CNV blijkt dat maar 5% een hogere reiskostenvergoeding heeft gekregen, meldt het AD. Na de waarschuwing dat benzine en diesel nog duurder gaan worden, pleit het CNV voor een lagere brandstofaccijns. In Amsterdam hebben mensen gisteren alarm geslagen om een uitgemergelde hond. Ze zagen hem lopen op straat. Toen de politie erachter kwam waar hij thuis hoorde, zagen ze dat er daar helemaal geen voer voor hem was. Daarop is de hond in beslag genomen. Als hij is aangesterkt, mag de eigenaar hem komen ophalen. En Harry Styles bedankt Amsterdam voor de gastvrijheid bij zijn concert in de Johan Cruijff Arena. Achterop het parool staat pagina groot een handgeschreven bericht van hem, dat hij begint met: "Dank je, ik hou van jou." Amsterdam was de startplek van zijn Together Together Tour. Harry Styles deed er 10 shows. Vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen en bij een zuidenwind wordt het 18 tot 20 graden. Ook vanavond en vannacht periode met regen. Aan de westkust gaat het dan hard waaien. En dat was het nieuws op 538.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk hem.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
4: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
5: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè. Doei, doei.
6: Ga ook lekker los op exclusieve korting op honderden producten met Select. Zoals tot 55% korting op huishoudmiddelen van onder andere Ariel en Finish. En tot 20 euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met Select van bol.com.
7: Vers is ook echt vers bij Jumbo Vlag Twedde.

0: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
1: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
2: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
3: Radio Ons Twente.
4: Welkom bij een nieuw uur.
3: Dit is jouw Hit Radio.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, Hello Avondeten.

0: Weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om gauw in lusten en ook in zingen. Wie gaan met de trekken alle reen? Wie gaan met de trekken alle reen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken alle reen? Alle reen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Vers is ook echt vers bij Jumbo Vlagtwedde.
4: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: €10 korting op koptelefoons en oordopjes. Check met Select van bol.com.
1: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
2: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
3: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
4: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
5: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 1 uur.

0: Op het ChristenUnie-congres in Harderwijk heeft partijleider Mirjam Bikker uitgehaald naar het kabinet. Dat beloofde terughoudendheid bij medisch-ethische kwesties. Maar volgens haar komt van die beloftes weinig terecht, zoals met de onlangs aangenomen embryowet. Stop die liberale dramagenda, zei Bikker. Amsterdam heeft steeds meer overlast van mensen die op straat leven en voor hun gevoel niks meer te verliezen hebben. Ze plegen winkeldiefstallen en bedreigen en belagen mensen. Het zijn onder meer ontslagen Oost-Europese arbeidsmigranten, verslaafden en uitgeprocedeerde asielzoekers, zegt de politie. In Polen heeft een meisje van 5 een val van de 11e verdieping van een flatgebouw overleefd. Het is nog onduidelijk hoe ze naar beneden kon vallen, maar haar moeder is opgepakt. Ze zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Het meisje ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. En Utrecht staat vandaag in het teken van de jaarlijkse Pride. In de binnenstad is het feest met als hoogtepunt vanmiddag de parade van ruim 50 boten door de Oude Gracht en de Singel. Verder zijn er straatfeesten en afterparties. Vanwege de verwachte drukte adviseert Utrecht mensen om met de fiets of het OV te komen. Vanuit het zuidwesten valt wat regen. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht periode met regen en aan de westkust veel wind. Morgen trekken de buien weg met in de middag meer zon bij 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.

0: 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Hey radioluisteraar. De Dumpert app is vernieuwd.
2: Gefeliciteerd, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert app.
3: Zeker.
1: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
4: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
3: Wow.
4: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
5: Vlot winkelen bij Jumbo Vlagtwedde.
6: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.

0: de Weekend Vibes.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
2: Hey Adela.
3: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
4: BMW.
5: Dat zijn heel wat knetter.
6: Ik word helemaal wak.
7: Even kaart.
8: Nou, je aan de verkeerde kaart.
6: Wat?
9: Oh nee, toch niet.
6: Hier. Yeah.
10: Dumpert.nl.
11: Ja, dat is mijn merk.
12: Radio Onstwedde.
13: Welkom bij een nieuw uur.
12: Dit is jouw Hit Radio.

0: je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.
2: Oh,

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Jij denkt aan... de kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
3: Yes, hebbes.
2: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Vlot winkelen, bij Jumbo Vlagtwedde.
5: Hey Adela.
6: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
5: BMW.
7: Dat zijn heel wat knetter.
8: Ik word helemaal wakker.
9: Ik ook,
10: hè? Nou, je bent aan de verkeerde kaart.
8: Wat?
11: Of nee, toch niet?
4: Hier. Yeah. Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
13: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
12: Wow.
13: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
14: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
15: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
5: Wat is dit, hè?
15: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
12: What the fuck?
15: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
5: Nee.
15: Swipe.
12: What?
15: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
12: Zeker.
15: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.

Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 2 uur.

0: online desinformatie leidt tot gevaarlijke situaties rond een zwangerschap of bevalling. Dat meldt RTL Nieuws op basis van verloskundigen en kraamverzorgers. Zo gaan op internet verhalen rond over de vitamine K-prik of het weeënopwekkende middel oxytocine. Ze zouden het risico op autisme vergroten, terwijl dat niet zo is. De leden van de ChristenUnie steunen het strengere asielbeleid van hun partij. Maar toch heeft een flink deel van de achterban moeite met die verandering, bleek op het partijcongres in Harderwijk. Zo vindt oud-partijkopstuk Lee van Dijken dat de ChristenUnie te veel meebeweegt met radicaal rechts. In Harderwijk zijn aan het begin van de middag twee mensen gewond geraakt toen bij een mobiele frietkraam een gasfles ontplofte. Een van de twee is er slecht aan toe. De kraam was net neergezet bij een buurtevenement en brak brand uit, maar die was snel onder controle. En Max Verstappen heeft bij de derde training van de Grote Prijs van Monaco de vijfde tijd neergezet. Hij was bijna een seconde langzamer dan de Italiaan Kimi Antonelli, die de snelste ronde reed. De tweede en derde tijd waren voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Later vandaag is nog de kwalificatie. Vanuit het zuidwesten valt wat regen en het is een graad of 19. Vanavond en vannacht periode met regen en aan de westkust veel wind. Morgen trekken de buien weg met in de middag meer zon bij 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Jamaica. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
4: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
5: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
6: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
5: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
7: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
8: Wow.
7: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
9: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in mijn lusten en ook in mijn zing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
10: Allereen, Siemensstraße 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
11: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
12: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
13: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op XXLNutrition.com. Go beyond your limits.

0: geld terug bij Jumbo Vlagtwedde.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer.
1: Nu niet meer.
0: Okay. Radio Ons Twedde.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
2: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de

0: Hey, Adela.
1: 400 euro nog altijd op hele dikke.
2: BMW.
3: We zijn helemaal knetter.
4: Ik word helemaal wak.
5: Ik wil kaart.
6: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
4: Wat?
7: Oh nee, toch niet.
4: Hier. Yeah.
8: Dumpert.nl.
9: Ja, dat is mijn merk.
10: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
11: Niet tevreden? Geld terug bij Jumbo Vlag Twedde. Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
12: Gefeliciteerd,
11: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
13: What the fuck?
11: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
12: Nee.
11: Swipe.
13: What?
11: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
13: Zeker.
11: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
14: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
15: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
14: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
16: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit. En is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43%. En download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 3 uur.

0: Gynaecologen en andere zorgverleners gaan de strijd aan tegen desinformatie rond zwangerschap en bevallingen. Ze maken zich volgens RTL zorgen over influencers die bijvoorbeeld beweren dat sommige medicijnen autisme veroorzaken. Op social media leggen de zorgverleners uit hoe het wel zit. Op een rommelmarkt in Harderwijk is een explosie geweest bij een frietkraam. Er ging iets mis met een gasfles. Twee mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén zou er slecht aan toe zijn. Tijdens de explosie was de frietkraam in Harderwijk nog niet open. Onrust bij ASML, want Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker op een interne conferentie. En het zien medewerkers niet zitten. Op hun eigen platform regent het kritiek, meldt het AD. Ze wijzen op Musk zijn nazi-sympathieën, zijn anti-Europese houding en zijn afkeer van transgenders en dreigen met een boycott. Vier automobilisten zijn vanochtend met veel te hoge snelheid betrapt op de A16 bij Prinsenbeek, meldt Omroep Brabant. Ze waren op weg naar een bruiloft en reden allemaal meer dan 50 kilometer te hard. Het is niet bekend of ze bang waren om te laat te komen. Wel zijn ze alle vier hun rijbewijs voorlopig kwijt. Af en toe regen en vannacht gaat het harder waaien uit het zuidwesten. Morgen eerst nog een bui, in het middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. We houden veel wind.
1: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.

0: Uw wensen staan centraal bij Jumbo Vlagtwedde.
1: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
2: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
3: Radio Ons Twedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.

0: We zijn zo bij je terug. Voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
1: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.

0: jij denkt aan...
1: Paus, de kerstverkoop begint!
0: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
2: Yes, hebbes!
0: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Uw wensen staan centraal bij Jumbo Vlagtwedde.
4: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
1: Gefeliciteerd,
4: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
2: What the fuck?
4: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
5: Nee.
4: Swipe.
2: What?
4: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
2: Zeker.
4: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
6: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
7: Hey Adela.
8: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
9: BMW.
10: We zijn helemaal knetter.
11: Ik word helemaal wak.
12: Evil kaart.
13: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
11: Wat?
14: Oh nee, toch niet.
11: Hier. Yeah.
3: Dumpert.nl.
15: Ja, dat is mijn merk.
16: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 4 uur.

0: gemaskerde relschoppers hebben dingen vernield bij het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Ze waren gisteravond op het dak geklommen en staken zwaar vuurwerk af. Ook maakten ze allemaal ramen kapot, melden regionale media. Het zou gaan om tegenstanders van een geplande asielopvang. ASML gaat niet in op de onrust die is ontstaan rond een interne conferentie waar Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker. Veel medewerkers hebben daar kritiek op, omdat ze zijn politieke standpunten afwijzen. Iedereen mag ervan vinden wat hij wil, zegt ASML, maar Musk is nou eenmaal een belangrijke speler in de techwereld. Een boer in Friesland heeft al tienduizenden euro's vergoeding gekregen voor aanvallen door wolven die zijn dieren doodbeten. Dierenbeschermers zeggen dat de boer maar weinig doet om zijn paarden en schapen te beschermen en denken dat hij zoveel mogelijk geld wil verdienen aan de wolvenaanvallen. Ze hebben aangifte gedaan. In Utrecht is de botenparade van Pride in volle gang. 50 boten varen door de Oude Gracht en de Catharijnensingel. De kademuren en bruggen staan helemaal volgepakt met mensen. Er zijn ook verschillende feesten op straat, onder andere bij Tivoli Vredenburg en het Janskerkhof. Af en toe regen en vannacht gaat het harder waaien uit het zuidwesten. Morgen eerst nog een bui. In de middag weer droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. We houden veel
1: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
3: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
4: Yes, hebbes!
3: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
6: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
7: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè.

0: jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
2: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in lusten en ook in missingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens.

0: Welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
1: Radio Ons Twedde.
2: Ja, ja. Martin Sagwa.

0: Dit is het geluid van de lente.
1: Dit is het geluid van de lente.
0: Dus de mooiste hits klinken hier nog een stukje beter.
1: Radio Onstwedde.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
2: Yes, hebbes!
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
4: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
3: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
5: Hey, Adela.
6: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
5: BMW.
7: Dat zijn heel wat knetter.
8: Ik word helemaal wak.
9: Even kaart.
10: Nou, je aan de verkeerde kaart.
8: Wat?
11: Oh, nee, toch niet.
8: Hier. Yeah.
12: Dumpert.nl.
13: Ja, dat is mijn merk.
14: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
15: Wat is dit, hè?
14: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
15: What the fuck?
14: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
15: Nee.
14: Swipe.
8: What?
14: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
8: Zeker.
14: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu. Radio.

0: 30 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op.

De marechaussee kan nu even geen noodpaspoorten geven aan mensen die op reis gaan naar het buitenland. Er is een storing en het is niet duidelijk hoe lang die duurt. Noodpaspoorten zijn er voor mensen die een reis moeten maken die niet uitgesteld kan worden en erachter komen dat hun paspoort verlopen is of kwijt. De burgemeester van Wijk bij Duurstede baalt ervan dat protesten tegen een asielopvang worden misbruikt om rotzooi te trappen. Relschoppers klommen gisteravond op het dak van het gemeentehuis en maakten dingen kapot. Ook hingen ze een spandoek op met een nazi-symbool. Er is nog niemand opgepakt. Op de provinciale weg tussen Apeldoorn en Zutphen staat het muurvast door het festival Thuis bij Snelle in Buslo. De file is 4 kilometer, niet zo heel lang, maar je doet er meer dan een uur over. Rapper Snelle heeft het festival georganiseerd en treedt zelf ook op met gastartiesten. De 8e etappe van de Giro voor vrouwen is gewonnen door Demi Vollering. Ze was de snelste in de sprint bergop. Anna van der Breggen werd 4e en houdt de roze trui. De etappe werd ingekort omdat er op de route een lawine was. En de vrouwenfinale op Roland Garros is gewonnen door de Russische Andreeva. Vanavond regenachtig en er staat veel wind. Het koelt af naar 13 graden. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. Pas in de avond gaat het minder waaien.

0: Onstwedde.
1: Zometeen op Radio Onstwedde. Weekend Vibes.
0: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
2: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
3: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
4: Wow.
3: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
5: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
6: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
5: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
7: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
8: Wat is dit, hè?
7: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
9: What the fuck?
7: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
8: Nee.
7: Swipe.
9: What?
7: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
10: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
11: Hé, hey Adela.
12: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
13: BMW.
14: Dat zijn heel wat knetter.
15: Ik word helemaal wakker.
16: Even kaart.
17: Nou, je bent aan de verkeerde kaart.
15: Wat?
18: Oh nee, toch niet.
15: Hier. Yeah.
7: Dumpert.nl.
19: Ja, dat is mijn merk.
3: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.

0: verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
1: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
2: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: 20 euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 6 uur.

0: Er wordt gedemonstreerd bij de Gelredome in Arnhem, waar straks de omstreden rapper Ye optreedt, ook bekend als Kanye West. Hij zei eerder allerlei anti-Joodse dingen en daarom wil de Joodse organisatie zijn concerten tegenhouden. De demonstranten hebben banners bij zich om bezoekers voor hem te waarschuwen. Webshops die Nederlandse vlaggen en stickers verkopen, die worden gebruikt bij protesten tegen AZC's, bieden vaak ook veel extremere zaken aan. Stickers met teksten over omvolking of deportatie. Of ze plaatsen filmpjes van extreemrechts geweld, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers waarschuwen dat rechtsextremisme zo steeds normaler wordt. Max Verstappen heeft bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco net naast pole position gegrepen. Hij was maar 400ste van een seconde langzamer dan de winnaar, Kimi Antonelli. Verstappen start morgen dus op de voorste rij. Hij had dat na de training van vanmiddag niet verwacht, dus hij is erg blij. De voetballers van Tunesië, op het WK een van de tegenstanders van Oranje, hebben hun laatste oefenpotje voor het WK dik verloren. Tegen België hadden ze in de tweede helft geen schijn van kans. Vooral niet na een rode kaart voor een van de Tunesiërs. Ze gingen onderuit met 5-0. Vanavond regenachtig en er staat veel wind. Het koelt af naar 13 graden. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. Pas in de avond gaat het minder waaien.
1: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde.
3: DJ's from Mars.
4: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
5: Yes, hebbes!
4: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten. Hello.
7: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
8: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
9: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
10: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
11: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
12: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Moet je hem gauw in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer op.

0: Ongeveer 25 demonstranten staan bij het Gelredoom om te protesteren tegen rapper J. Ze hebben borden bij zich met de waarschuwing dat J nazi-propaganda maakte. De burgemeester van Arnhem is ook bij het Gelredoom. Hij heeft J uitgenodigd om naar het Holocaustmuseum te gaan en een krans te leggen. Maar het museum is daar niet blij mee. In Zwitserland is alweer een man in een wingsuit verongelukt. Een pak met vleugels waarmee je zou kunnen vliegen, maar dat gaat vaak mis. Eergisteren kwam ook al een man met een wingsuit om het leven. Nieuwe slachtoffer sprong van 2000 meter hoogte van een berg en stortte neer. In Berlijn zijn 8 mensen gewond geraakt door een crash met een politiebusje. Agenten in het busje zouden met zwaailicht aan onderweg zijn geweest naar een spoedmelding toen ze bij een kruising op een taxi botsten. Door de klap sloeg het busje om. 2 gewonden zijn er slecht aan toe. Max Verstappen is blij om morgen bij een Grand Prix weer eens op de voorste startrij te staan. Bij de kwalificatie in Monaco werd hij 2e, al scheelt maar een haar met Kimi Antonelli die pole position pakte. Verstappen zegt, als je mij dit gisteren had verteld, had ik ervoor getekend. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. Er komt ook een vlagerige wind te staan. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden.
1: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. Die X-File.
3: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
4: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
5: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
6: Stil eens.
5: NL Alert!
6: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
4: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.
7: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu, met 50% korting.
8: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phone.

weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Moet je hem gauw in lusten en ook in zingen. Wie gaan met de trekken alle reen? Wie gaan met de trekken alle reen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken alle reen? Alle reen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer op.

0: geoefend, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
1: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
2: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen. I don't know.

0: vandaag ben jij de baas over DX Vibe. Het is de episode with you. Je kan namelijk je favoriete plaat aanvragen. Jij gaat over de playlist. Het mag van alles zijn, zolang het natuurlijk maar dansbaar is. En waar kunnen mensen dat doen? Hun plaat, favoriete plaat aanvragen, Ron?
1: Via de X5.nl.
2: Ik vind dat het de laatste jaren meer en meer ingeburgerd is.
3: Dit is de X5. Met Jesse Sprikkel.

0: Alles is op bezoek vandaag.
1: Lekker, hè? Even kijken wie we aan de lijn hebben. Als het goed is, Douwe.
2: Hey, jongens.
1: Wat voor muziek vind jij leuk, Douwe?
2: Ja, ik ben meer van de jaren 70-80.
1: Oh, is ook goed, hè? Is ook goed.
2: Ja, 70-80, soms jaren 90, uitstapje.
1: Ja.
2: Dus dan moet je denken aan Gigi Agostino, dan moet je zo hoor.
3: Nou heb je ons, Douwe, want dat vinden wij zelf ook heel mooi.
2: Oh, dat is mooi.
3: Die vent die heeft gewoon daar een mega hit mee gescoord wereldwijd. En miljonair mee geworden.
2: Ja, zeker, zeker.
1: We gaan hem draaien voor je, Douwe, dankjewel.
2: Oké. Okay.

0: DX Vibe. Met Jesse, met Ron en met wie nog meer?
1: Ja, dit is Dylan.
2: Kijk eens aan, Dylan. Leuk dat je even belt.
0: Heb je een verzoekje toevallig?
1: Er bestaat een artiest die heet DJ Boozy Woozy. En heel select mensen die kennen hem.
0: Ja,
1: maar
2: wij wel, ja.
0: Wij kennen hem. Koen Groeneveld is dat.
1: Is dat gewoon een Nederlander?
0: Ja, dat is DJ Boozy Woozy.
1: Wat heel toevallig, ik doe dus ook voor de kermis dingen. En Ashton, dat is een Engelsman. En die is helemaal gek van die man.
0: Oké. Okay.
1: Die draait helemaal kapot.
0: Ja. We zijn met veel liefde in die X-Vibe Party Affair. Yo, give me something to dance to.

0: bellen we je ook wel terug. Doet erom. Wie hebben we nu aan de lijn?
1: Joël.
0: Hey Joël, wat kunnen we voor je doen?
1: Ja, ik weet niet of jullie kunnen een mooi plaatje draaien.
0: Nou, roep maar iets. Zolang het dance is, mag het.
1: Ik dacht aan Forever Young. Ik weet niet of je dat plaatje kent.
0: Forever Young, ja.
1: Ja,

0: Even kijken, we hebben Rudy aan de telefoon. Rudy die heeft een verzoekje.
1: Het staat getagd met Trends and Dance. Het is gemaakt door Airscape en het heet L'Esperanza.
2: Wat is nou jouw ultieme trendsplaat, zeg maar?
1: Oeh, ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk toch wel deze. Dit hoort toch eigenlijk tot mijn favorieten in deze categorie.
0: Hoe kom je dan zo bij je terecht?
1: Ja, ik was een beetje in die stijl was ik aan het zoeken. Want ik ga binnenkort ga ik ergens een feest bouwen. Dus ik ben een hele mix in elkaar aan het zetten.
0: Ik heb hem nog nooit gehoord. En dat vind ik altijd wel een hele goede reden om een plaat juist te draaien.
2: Absoluut, ben ik helemaal met je eens.

0: maar.
1: Kunt u een liedje afspelen?
2: Uiteraard. Ik hoor een beetje wind. Waar bellen jullie vandaan?
1: Kortrijk aan zee. Kom maar een keertje langs. Leuk hoor.
2: Ja, ja. We waren een tijdje terug in
3: Noordwijk.
2: Noordwijk aan zee. Dat was ook heel erg leuk.
3: Zo hé.
1: Schrikkelijk saai hoor. Met mijn tokkies.
3: Ja, okay. Maar goed. Allemaal tokkies.
2: Zijn we ook een beetje. Dus,
3: die hebben we niet gezien. We hebben alleen maar honden gezien. En wat wil je horen?
1: Pils,
2: plaat. Ja, moet je niet door elkaar gaan praten, dan horen we het natuurlijk niet.
1: Oké, pils, plaat. Van de bonkers.
3: De bonkers?
4: Take a little drink. Just to get away from all this shit. You start smoking weed to get away. To forget, to get high, to relax.

0: alweer op zit. En dat verzoekje dat komt van...
1: Hallo, ik ben Bart.
2: Kijk, Bart, vertel, wat heb je ons te melden?
1: Ah, vroeg me af of je friet om die saaie opkosten.
2: Ah, goed dat je belt, jongen.
0: Maar jij bent volgens mij nog best wel jong, Bart, als ik het even zo in mag schatten.
1: Ja, 15.
0: En dan deze plaat kennen, ja, dat vind ik alleen maar te gek.
1: Ja, kom een keertje in Spotify mix.
2: En toen dacht je van, dat is wel een heel vet nummer. Nou, dat is hij ook. Dus wij gaan hem sowieso draaien voor jou, want dat is, nou ja, een beetje wat wij ook wel leuk vinden. Hè?

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen. Er was een storing in het systeem dat de noodpaspoorten maakt, maar die is verholpen. De marechaussee kan de paspoorten uitgeven op vliegvelden en in de veerhaven van IJmuiden aan reizigers die hun paspoort kwijt zijn of erachter komen dat het verlopen is. Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt dat het een misverstand is dat hij rapper J heeft uitgenodigd om naar het Holocaustmuseum te gaan. Het was volgens hem maar één van de opties die hij bedacht, maar het museum wil er niet aan meewerken. J treedt vanavond op in de Gelredome. Hij is omstreden om allerlei anti-Joodse propaganda. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waar het dodelijke Hanta-virus rondging, is vertrokken uit Rotterdam. Daar is het van top tot teen schoongemaakt en gecontroleerd door de GGD. Het is nu onderweg naar Spitsbergen in Noorwegen. Daar begint het volgende week aan een nieuwe cruise. Dua Lipa probeert het goed te maken met inwoners van Palermo op het Italiaanse eiland Sicilië, die last hebben van haar trouwfeest. Dat duurt het hele weekend en daarvoor heeft Dua Lipa een groot deel van de binnenstad afgehuurd. Gedupeerde inwoners zouden een schadevergoeding hebben gekregen van bijna 6000 euro. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. Er komt een vlagerige wind te staan. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden.
0: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. De Saturday Night Club.

voor een nieuwe editie hier op Radio Westerwolde van de Set in haar Club. Top 10 uur op je radio. Met nu nieuwe muziek van Jonas Blue samen met Malive. Dit is Edge of Desire. Aan het begin van deze nieuwe aflevering dus.

Jonas Blue. Je hoorde The Edge of Desire. Op Radio Westerwolde. Aan het begin van dit eerste uur natuurlijk. Op deze zaterdag, dus de 16 juni 2026. Van harte welkom bij editie nummer 278 van de ZNA Club hier bij Radio Westerwolde. Tot aan 10 uur ben ik bij jou, ondergetekende Julian, met de lekkerste muziek op je radio. Met in dit eerste uur de vaste onderdelen zoals de Classic Tune straks, de mashup van deze week. En natuurlijk ook een nieuwe editie van de Club Tip 3. En ik hoop dat je een lekkere week hebt gehad. Het is natuurlijk nu gewoon weekend voor de meeste mensen, denk ik ook wel. En als we een beetje naar buiten kijken, dan word je er niet heel vrolijk van. Nou, qua weerbericht hoor je straks natuurlijk daar ook meer info over tegen 9:30. Ja, en verder gewoon hele goede muziek. Ik heb de lekkerste muziek denk ik wel voor je meegenomen voor vanavond. Maar goed, om daarmee te beginnen moeten we natuurlijk eerst die stapavonds even met z'n allen openen. En ja, die druk, ik voel hem toch weer om mijn schouders. Laten we met de dames met z'n allen mee gaan zingen. Het is dus 6 juni 2026. En dan is bij deze nieuwe aflevering van de Saturday Night Club

gaan we beginnen. This is the classic tune. In de classic tune hoor je altijd twee ex-nummer 1 hits. Ditmaal terug naar, nou, ook wel een recente, 2024 en 2014. Met Calvin Harris en Cheryl.

Stumbling In. En daarvoor Calvin Harris. En Summer. Dit wat nummer was exact 2 jaar geleden alweer. De nummer 1 van Nederland. Stumbling In. Calvin Harris was dan in 2014. Dat is dan 12 jaar geleden de nummer 1 van Nederland. Je hoorde Summer. Dus ook hier in de Classic Tune. Volgende week weer een nieuwe editie met 2 nieuwe platen. Wat er dan in zit, hoor je natuurlijk volgende week. Eerst even terug naar het verleden. Voordat we straks naar een heerlijke mashup gaan. Een van de grote doorbraakhits, denk ik wel. Gezamenlijk van David Guetta samen met Florida. En niet te vergeten Nicki Minaj. Dit is Where the Girls Are.

David Guetta. Samen met Flowrider. En je hoort de Where Damn Girls At om exact 18 minuten over 8. Ja, tijd met een nieuwe editie van de Mashup van deze week. Ja, en deze week heb ik wel een paar aantal lekkere plaatjes gevonden. Ik heb in de mix voor je

meegenomen zet, samen met Pendulum en Showtech. Dat maakt een versus tussen Stayed the Night, Tarantula en Boja. Dat alles in de DJ's Format Bootleg Mix. Hoor je die track nu in de set in de maken.

kunnen met z'n allen hier wel over eens zijn, denk ik. De nummer 1 van deze zomer. De Bauza en Magnetic. Nou, alhoewel het, als ik nu naar buiten kijk, niet heel zomers klinkt. Maar ja, lekker nummer. De Bauza dus en Magnetic aan het begin. Nee, het is helemaal niet het begin van dit radioprogramma. Wat zeg ik nou? Nee, je hoorde de Bauza dus met Magnetic. Zometeen Shepherd met Die Young. Maar eerst de Studio Killers.

deze zijn we ook al vergeten, hè? Shepherd, de groep misschien niet, maar dit nummer was ik persoonlijk wel vergeten. Ik heb al lang niet gehoord. Daarom dacht ik, ik neem hem mee vanavond. Dayong dus, in de Saturday Night Club. 3,5 minuut over 8:30. Ja, dan weet je wel waar het tijd voor is, hè? Tijd voor een nieuwe editie van die toch wel traditionele Club Tip 3. Aflevering 278. En dus ook de 278ste editie van deze Club Tip 3. De drie beste nieuwe releases van afgelopen week hoor je dan altijd in die lijst. Waaronder ik nu ook weer drie heb meegenomen. Waarvan ik denk, oh, die moet je horen. Die zijn leuk voor in de club. Of gewoon ja, in je Spotify-lijst bijvoorbeeld. Ik heb nieuwe muziek voor je meegenomen van onder andere Kiki's. En een beetje lekker even een lekkere beuken. Ook Lost Frequencies heeft nieuwe muziek uitgebracht. Die heb ik ook meegenomen. Maar ook een nieuwe muziek tussen Alesso en One Republic. Nou, dat is alleen maar hitmateriaal natuurlijk. Dus daar hoor je zo meteen meer over. Maar hier is dus die nummer 3. Dat is Kiki en Going Extensional in the Rave. Op nummer 3.

voor deze week van deze Club Tip 3. Je hoorde Alesso en One Republic. In Your Eyes hoorde je. Daarvoor op nummer 2, Lost Frequencies met een nieuwe single. Best leuk, Alive at All hoorde je. En daarvoor op 3, een beetje lekkere house. Of een housebeuker kun je eigenlijk wel noemen. Kiki en Going Extension in the Rave. Nou, dat zegt het al eigenlijk wel, hè. Voor meer Club Tip 3, check je natuurlijk de Spotify afspeellijst SNC Club Tip 3 2026. Daar vind je alle tracks terug die dit jaar in die lijst hebben gestaan. Gaan we nu door met de vrouw die op TikTok heeft bekendgemaakt dat ze moeder wordt. Ze had in 2010 een enorme hit. Alexandra Stan.

Direction, je hoorde The Story of My Life. En daarvoor muziek van Alexandra Stan en Mr. Saxo Beat. Het is tot nu toe eigenlijk haar enige one-hit wonder. In 2010 scoorde ze die enorme hit ineens van, oh ja, vanuit niks eigenlijk. En nou kwam ik haar van de week tegen op TikTok. Vandaar dus dat ik ook Mr. Saxo Beat draaide. En ik zag ineens dat ze ook moeder wordt. En allemaal, weet ik veel, op de gezonde tour bezig is. En dat ze ook weer nieuwe muziek heeft uitgebracht. Ik wil je daar toch even een stukje van laten horen. Want ik vind het best wel heel veel lijken ook wel een Mr. Saxo Beat. Als ik de comments ook bekijk, ja, daar refereren ze er allemaal eigenlijk naar. Maar ik wil nu toch wel even een stukje laten horen van haar nieuwe single. Samen met Omar Duro heeft ze deze track gemaakt. Luister even.

de overeenkomsten wel, hè? Alexander Stan, misschien wordt dit wel haar volgende hit. Hij lijkt wel heel veel op. Hartstikke leuk om te horen dat ze nog gewoon met muziek bezig is. Ook al is ze aan haar buik te zien toch echt wel hoogzwanger. Vind ik knap, daar heb ik wel respect voor. Door met de show. We gaan luisteren naar Sophie Ellis Baxter. Ken je deze Zero's Classic nog? Murder on the Dance Floor hoor je hier op Radio Westerholde in de Saturday Night Club. Nog tot 10 uur op je radio.

lang niet gehoord, deze. Sophie Ellis Baxter en Mother on the Dance Floor. Brengt de tijd 9:03. Dat betekent dat we ermee gaan uitgaaien. We gaan richting het nieuws van 9:00. Daarna zijn we gewoon nog weer bij je terug, hoor, met nog een uur ZND Nightclub. Maar zo dadelijk dus is het NOS Journaal. Eerst nog muziek van Enter en 54 Ultra. En dan ben ik zo bij je terug voor uur nummer 2. Tot zo.

0: is Radio Westerwolde. Altijd actueel met het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. Het is nu 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de Marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Geldschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

aan het begin van dit tweede uur van de Saturday Night Club. Onder andere het Westerwolde weerbericht ga je straks horen. Maar eerst een van de Nederlandstalige hits van dit moment. Donny samen met Senna. Dit is Waar blijf je nou hier bij Radio Westerwolde.

0: TikTok, TikTok. En god, waar blijf je nou?
1: Nou, precies. Donnie, samen met Senna, je hoorde. Waar blijf je nou aan het begin van dit tweede uur? Deze zaterdag, de 16 juni 2026. Welkom terug. Ja, we zijn weer begonnen met dit tweede uur. Onder andere straks tegen half tien natuurlijk. Het Westerwolde weerbericht. Ja, en verder ook gewoon hele goede muziek op je radio. Laten we daar maar lekker hard mee doorgaan. Want daarvoor zitten we natuurlijk hier. Om een beetje jouw warming-up te verzorgen voor die stapavond die straks natuurlijk gaat beginnen. Ja, eigenlijk al begonnen is. We zijn in principe halverwege de avond. Want ja, het is net 9 uur geweest. Maar in elk geval, laten we lekker doorgaan naar de muziek. Want des te meer muziek kunnen we ook draaien. Zo simpel is het ook. Onder andere onderweg in dit eerste half uur muziek van Armin van Buuren. Charlie XCX ga je horen. Ook Bibi Rexha ga je horen. We gaan nog terug even kijken naar een songfestival in het verleden. Maar eerst muziek van Calvin Harris samen met Kasabian. Dit is Release the Pressure.

en Millionaires. En daarvoor een van de dancehits van dit moment. Calvin Harris samen met Kasabian en Release the Pressure hier op Radio Westerwolde. Ja, ik zei net in de opening van dit tweede uur dat we ook nog even terug gaan blikken op het Songfestival uit het verleden. Ja, we weten natuurlijk dat dit jaar Bulgarije heeft gewonnen. Dus volgend jaar daar het festival gevierd wordt. Maar ik wil ook even terug naar eentje van een aantal jaren geleden. Ik heb het namelijk over 2019. Het jaar dat natuurlijk Duncan Lawrence won met Arcade. Maar een leuk feitje is dat bij zowel de vakjury als bij de televoting Nederland nooit gewonnen heeft. Misschien weet je dat niet eens, maar bij de jury won Noord-Macedonië met het nummer Proud. Maar bij de televoting won Noorwegen. Ik heb het namelijk over de groep Kino. Het is een mix tussen het Engelse en het Samisch. Dat is een soort regionale taal daar. Het is een trio dat sinds 2018 ook pas actief is. In 2019 dus meedeed. Ze werden een beetje samengezet à la One Direction door middel van de Melodie Grand Prix. Zoals dat heet in Noorwegen, de voorselectie van het Songfestival. Ze wonnen daarmee met het nummer Spirit in the Sky, die voorrondes. Gingen dus naar het Songfestival en werden door het publiek als winnaar eigenlijk gekozen. Dus niet onze Duncan Lawrence won bij de televoting, maar dus Noorwegen. Nou, reden genoeg om natuurlijk gewoon naar die single te gaan luisteren. Want dan ben ik wel benieuwd of je deze nog kent. Even terug naar 2019, naar dat Songfestival Kino en Spirit in the Sky.

0: En daarmee meen ik toch wel de terechte publieksfavoriet van de televoting van het Songfestival van 2019, Keo. En je hoorde Spirit in the Sky natuurlijk hier op Radio Westerwolde. Nou, zometeen gaan we alweer richting 9:30. Dat betekent dat we ook het Westerwolde weerbericht aan zien komen eigenlijk. We gaan eens even kijken of het weer zomer gaat worden. Maar eerst muziek van Bieber Rexha samen met Faithless. Dit is New Religion.
1: Jan Buijs op RTV Westerwolde.

Buren. Samen met Mr. Props. Another You. Brengt de tijd 5,5 minuut voor 9:30. Gaan we door met een track die... wil ik jou daar even een hint bij geven. Het is een track die opgenomen is tijdens de lessen op de Birmingham High School in L.A. Het is een nummer van Charlie XCX. En het is haar grootste spijtplaat eigenlijk ooit. Ze zegt, deze plaat heb ik nooit op hebben moeten opnemen. Want ik vind het zo'n vreselijk commerciële popplaat, zoals ze toen zei. In bijvoorbeeld Q Magazine en het magazine Vulture. Ik heb het namelijk over het nummer Break the Rules. Aanstaande donderdag is het namelijk zo dat de meeste scholieren, middelbare schoolscholieren, een uitslag krijgen van de middelbare school eindexamens. Dat soort dingen. Ja, en hoewel Charlie XCX de nu volgende plaat echt vreselijk vindt, heeft ze best wel een grote hit mee gehad. En is dus die videoclip opgenomen op die Birmingham High School. Het leuke is, het was dus tijdens de lessen ook gewoon, dus het was gewoon op een doodnormale schooldag. En dat het stukje tekst, Getting High and Getting Wrecked, gedempt werd. Dus het werd gewoon tijdens de schooldag opgenomen. Met dus gewoon het hele liedje. Alleen het stukje Getting High and Getting Wrecked viel gewoon letterlijk stil. Dat de school dat toch een beetje te pikant vond. Nou, aan jou is het nu om je mening eigenlijk te geven over of deze track misschien wel een beetje te grof is. Maar goed, ik hoop dat je hem in ieder geval leuk vindt. Charlie XCX uit 2015 is dit Break the Rules. Zometeen tussen West-Oldenweerbericht.

door met het Westerwold weerbericht, samengesteld door onze weerman Jules Gernaert. Vannacht en vanavond trouwens valt er ook af en toe wat regen. Het wordt een graad of 15. Morgenochtend valt er dan nog een bui. Morgenmiddag is het droog met zonnige periode. Matige zuidwestenwind morgenmiddag. Maximum temperatuur morgen rond 19 graden. Maandag is het lang droog met af en toe zon met 20 tot 22 graden. Zaterdag valt er dan af en toe ook regen. Dinsdag wordt het dan opnieuw droog met later weer enkele buien. En dan woensdag tot en met vrijdag is het ook wel een beetje wisselvallig. Maar af en toe is er ook zon en van tijd tot tijd ook een paar buien. Soms ook een enkele onweersbui kan ertussen zitten. Middagtemperaturen vanaf dinsdag tot en met vrijdag rond de 19 graden. Nou, dat zomerse weer zit er dus voorlopig even niet in. Als je vanavond op stap gaat, in elk geval wordt het echt niet koud. Voor de graad of 15. Hou daarbij dus ook rekening met een, nou, toch wel een klein buitje. Je kon Radio Westerwolde al beluisteren via de FM, de website en via DAB+. Jazeker. Maar nu ook via de Radio Westerwolde app. Luister naar de programma's van Radio Westerwolde. Bekijk het laatste nieuws en lees het laatste weerbericht uit onze regio. Download hem in de Google Play Store en in de App Store. En ik zou zeggen, doen! En door met Alex de muziekmix. Het laatste half uur is ingegaan. Zometeen een vooruitblik op het WK voetbal. Maar eerst Dead Mouth en Cascade. En dit is

meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden.

Shakira. Ja, haar grote hit van dit jaar, Zoo, hoorde je. En daarvoor, I Remember van Deadmau5. Ja, die Zoo van Shakira lijkt wel heel veel op Waka Waka. Wat 16 jaar geleden het WK-anthem werd. Waarin Nederland natuurlijk helaas tweede werd. Maar goed, om even vooruit te blikken op het WK. Weet je wat, pak ik natuurlijk wel even die officiële WK-tune erbij. Is wel leuk natuurlijk. Ja, om even in die stemming te komen. Want aanstaande donderdag om 9 uur, Nederlandse tijd, 's avonds, begint het WK-voetbal met de aftrapwedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. En dan op vrijdagnacht. Ja, het zijn echt waanzinnige tijden natuurlijk. Omdat het in Canada, Amerika en Mexico plaatsvindt. Zuid-Korea tegen Tsjechië. Dat begint Europese tijd, ja, om 4 uur 's morgens. Ja, sorry hoor, ik ga me daar niet echt bewekken voor zetten. Vrijdag dan ook nog, dat is dan weer 's avonds, Canada tegen Bosnië-Herzegovina. En 's nachts Amerika tegen Paraguay. Voor Nederland natuurlijk belangrijk. Wanneer spelen wij natuurlijk? Nou, voor Nederland, schrijf het op in je agenda. Op zondagavond 14 juni. Volgende week zondag om 10 uur 's avonds. Nederland-Japan. Dus ja, 10 uur 's avonds is nog wel te doen. Hoewel veel wedstrijden wel echt midden in de nacht zijn. Ja, lijkt mij 10 uur nog best wel schappelijk. Leuk om te weten. Er is ook nog een andere wedstrijd die avond. Duitsland Curaçao. Die begint om 7 uur. Dus als je ook nog een beetje voor Curaçao bent, waar natuurlijk echt heel veel Nederlanders ook in zitten. Ja, kun je ook nog gewoon naar het WK kijken. Begin je eerst om 7 uur 's avonds met Duitsland Curaçao. En daarna Nederland-Japan. Dat is best wel een leuk treintje, zou ik zeggen. Nou, tot zover je WK-update. Ja, tune is toevallig net afgelopen. Volgende week gewoon weer een nieuwe WK-update. Want ja, dan zitten we ook midden in dat WK. En dan hoor je daar natuurlijk meer over. Nou, je hoorde net dus Shakira al met Zoo. Ook uit 2010. Dat werd ook best wel een grote hit in Nederland. Keen 1 en Wave and Flag.

Ja, nou, inmiddels zijn we denk ik wel warm voor die WK-voetbal die donderdag gaat beginnen. Jorde, Samuel Welten hebben we de tongbreker en die leeuw komt eraan hier op Radio Westerwolde. Ja, zometeen een van de grote sterren van dit moment, Teddy Swims en Mr. Nodal. Nu eerst terug naar 19 jaar geleden, Ive Lerak. Dit is Rise Up in de Saturday Night Club.

Daarvoor Mr. Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Brengt ons aan het einde van deze aflevering van de Saturday Night Club. Aflevering 278 kan het archief in. Zometeen op dit radiostation de Westerwolde non-stop muziekmix. Met non-stop de lekkerste muziekmix. Met onder andere muziek van CNCO. Wax ga je horen. Ook Donnie of Monsters and Men. En nog heel veel meer. En dan na elf uur bedoel ik. Kun je nog luisteren naar de non-stop disco classics. Ook op dit radiostation. Tot aan 6 uur in de ochtend. Oftewel lekker dansend die nacht door, zou ik zeggen. Nogmaals dus bedankt voor het luisteren. Volgende week, zaterdag, zijn we er natuurlijk weer voor een nieuwe aflevering. Dan ben ik er weer. Als je vanavond op stap gaat, heel veel plezier. Doe voorzichtig. Ik heb nog één laatste banger voor je te gaan. Afrojack samen met Spree Wilson. Dit is The Spark. Tot volgende week. Doei doei. A little bit of Misfit Dancer. A little bit of JoJo Dancer. A

0: rond het concert van rapper J in het Gelredome zijn twee mensen opgepakt. Ze misdroegen zich bij een demonstratie, maar zijn zelf geen betogers, zegt de politie. De Joodse organisatie Sidi protesteerde tegen J zijn antisemitische uitspraken. Ze zeiden dat sommige bezoekers de Hitlergroet naar hen deden. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is de haven van Rotterdam uitgevaren. Het is onderweg naar Spitsbergen in Noorwegen. Daar worden passagiers opgepikt voor de eerste cruise nadat op de Hondius het dodelijke hantavirus uitbrak. Het schip is de afgelopen weken in Rotterdam grondig schoongemaakt. In Noorwegen zijn er in één klap heel veel nieuwe orgaandonoren bijgekomen. Normaal zijn het er op een dag tientallen, maar gisteren ineens een paar duizend. De stijging zou te danken zijn aan het nieuws over de Noorse kroonprinses Mette Marit. Zij is ernstig ziek en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. In Groningen is een klasseuitje nogal onverwacht afgelopen. Leerlingen van een jaar of 14 gingen naar de tewaterlating van een schip, maar stonden te dichtbij en werden weggespoeld door de enorme golf die ontstond. Een filmpje ervan is een hit op TikTok. Eén jongen kneusde zijn enkel, verder is iedereen oké, meldt RTV Noord. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt dan rond 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Old but gold.
4: Hey radioluisteraar, de Dumpert app is vernieuwd.
5: Wat is dit, hè?
4: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
5: What the fuck?
4: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
5: Nee.
4: Swipe.
5: What?
4: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert app.
5: Zeker.
4: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
6: Big or small?
7: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
8: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
9: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.

0: Golden Weekend Vibes.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Hé, hey, Adela.
3: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
4: BMW.
5: We zijn helemaal knetter.
6: Ik word helemaal wakker.
7: Ik wil kaart.
8: Nou, je bent de verkeerde kaart.
6: Wat?
9: Oh nee, toch niet.
6: Hier. Yeah.
1: Dumpert.nl.
10: Ja, dat is mijn merk.
11: Radio Onstwedde.
12: Welkom bij een nieuw uur.
11: Dit is jouw Hit Radio.
13: Yeah, what a cool sound to start the show with. Welcome guys, my name is Crosswell and this is my weekly DJ show. This is my DJ show where I present for you some old music, some electronic dance music from the past, some song that I enjoyed playing and mixing in the past couple of years. And this week I got music for you from Chucky, Alvaro, Michael Kalfan, Kreider, who else? Mercer, Hardwell, we got awesome music from Calvin Harris, Rehab. We got awesome music from Hard Rock Sofa, remixing Antoine Clamaro and Soraya Sound, Stick Shift. You remember that? I think that was released in like 2011, 2010. We got awesome music from Shoutek and music from Denis Koyo coming up very soon. Lone Wolf remix of Save Your Heart from Remedy and Manuel. The next song is from Avicii, Wake Me Up. Wow, a lot of memories I have with this song. And right now we're going to start with this cool dance music song. Dead Mouse, Averitia. Turn up the volume. This is Old But Gold, volume number 23.